0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internet radiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede nacht.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

houdt u af. En nu is het zo dat ze gewoon gaan bellen, de energiebedrijven, van u heeft niet betaald, kunnen we helpen, bijvoorbeeld. Ja, zo wordt er nu gehandeld. Ja, dat werkt wat beter, want dan zijn mensen ook meer toegankelijk voor betalingsregelingen enzovoort enzovoort. Dus ja, het is duur, jongens. Het is allemaal erg prijzig, ja. Op deze dag trouwens in 1929, wetenschappers in New York die doen de eerste proeven met kleuren-tv's. Ja, in 1929 al. Het duurt alleen tot in de jaren 50 voordat tv-stations in kleur gaan uitzenden. Ja, en op deze dag in 1940, de Russen zijn bij het begin van deze dag weer overgestapt op de Gregoriaanse kalender. En daarmee komt een eind aan een experiment met een Sovjet-Russische kalender. Ja. Het is niet alleen nu warm, maar het was ook in 1947 warm. In Maastricht steeg het kwik tot 38,4 graden. Dat is erg dicht bij het eeuwrecord van 38,6 graden in Warnsveld op 23 augustus 1944. Ja, de Bild die noteerde 36,8 graden. Het hoogtepunt van de tweede hittegolf van 1947 die Zeeuws-Vlaanderen, Nederland en ook Duitsland teisterde. Ja, de zomer van 1947 die had 4 hittegolven, moet je nagaan. Dus ja, het is niet helemaal... Natuurlijk de waarheid als ze zeggen, ja, dat die temperaturen hadden we vroeger niet. Want vroeger was het ook zo warm, hè, op bepaalde dagen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag, jongens. Lekker, hè?

Dat zou niet slecht wezen om daar nu te vertoeven, want daar is het een stuk koeler natuurlijk. Hè? Ja, vandaag in Nederland, Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland is het warm. Er kan wel lokaal af en toe een enkel buitje vallen, gelukkig. Ja, het stelt niet veel voor. In de middag heeft de zon weer vandaag volop de ruimte en wordt het opnieuw heet. Van west naar oost 29 tot 38 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Vanavond en vannacht richting zondag neemt vanuit het zuiden de kans op onweer toe. En daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. De temperaturen liggen dan tussen de 18 en 22 graden, dus het koelt lekker af. En als we dan kijken naar morgen, dan ook weer zon, wolken en enkele buien. Het wordt wat kouder, 22 tot 32 graden. Ja, we hebben ook te maken met een westenwind. Dus verkoeling is onderweg, mensen.

0: hoe je de dag wil beginnen, hè? Erik van Vliet.
1: Wakker voor de wekker. Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.

het is nog niet binnen. Hè. We moeten nog even voetballen tegen Marokko. En als we dat goed afronden, dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, joh, het legioen. En we gaan naar het WK. Ja, België heeft zich afgelopen zaterdag nacht, dus afgelopen nacht, geplaatst voor de knock-out fase van het WK. De Rode Duivels versloegen Nieuw-Zeeland in Vancouver met 5-1. En zijn daardoor groepswinnaar. Egypte-Iran, die eindigde in 1-1. Dat was een zinderende ontknoping, zoals ze dat wel eens noemen. Ik heb de wedstrijd ook voor een gedeelte gezien, van België ook voor een gedeelte. Ja, en het waren twee spannende wedstrijden. Hè? Ja. Ja, vooral Ilaya Jus, die deed met een pegel wat terug namens Nieuw-Zeeland. Maar in de slotfase liep België weer uit. En natuurlijk Lukaku, daar was hij weer. Hij maakte de 4-1. En dat was ook aangegeven bij de 5-1. En de rest van de goals waren ook fantastisch. Hè? Ook de Bruyne was erg goed. Hè? Ja. Goed, op de Schelling is een temperatuur bereikt van 33,6 graden. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld, zo meldt het KNMI. Volgens het Weerinstituut is het bij de hitte van deze dagen op de Wadden doorgaans een stuk aangenamer dan in andere delen. Maar het was er nu ook tropisch. Ja, tropische dagen met een temperatuur van minstens 30 graden komen op de Wadden de laatste 10 jaar eens per 2 jaar voor. Het is niet uitzonderlijk, maar het is wel zeldzaam, zo zeggen de weeramateurs. De Waddeneilanden is de enige plek waar vanwege de warmte code geel van kracht is. Op het vasteland, daar heerste dus rood en oranje. Ja, ja, het was ook de zonsondergang. Hè. Was het een extreem hitte dag. Hè. Ja, ik was gisteren nog even wandelen. Ik dacht nog even een voetje uitstrekken, even een loopje doen. En toen zag ik ook tijdens die zonsondergang en voelde het ook dat het nog steeds gewoon erg warm was. Hè. Ja. Ja, dus wat dat betreft moeten we nog even afzien. Ja, er zijn wel heel veel provincies terug naar code oranje, dus het is niet meer rood. Bijvoorbeeld Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland, daar is code rood niet meer verkracht. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, daar geldt het nog wel tot en met vanavond laat. Ja, op de Waddeneilanden geldt nog steeds code geel. Ja, het is een beetje ontgaan, maar gisteren was prinses Alexia jarig. Ze is 21 jaar geworden. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft ze de boel goed gevierd in huiselijke kring. Dat doen ze meestal. Hè. Ja, Maxima was ook aanwezig. En tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer zei de koningin tegen keizerin Masako dat ze haar VN-reis naar India zo zou plannen dat ze ook weer terug zou zijn in Nederland. En de verjaardag kon vieren van haar dochter. En over het algemeen is de verjaardag goed verlopen. Ja, er zijn ook wat druktes op de weg. Amsterdam-Utrecht A2. Bij Vinkeveen en Breukelen. Daar is een politieonderzoek aan de gang. Dus dat is ook vertraging. Ja, de A7 Groningen richting de Afsluitdijk bij Drachten. En knooppunt Heerenveen. Daar wordt aan de weg gewerkt. En er wordt ook aan de weg gewerkt bij Terbergseplein. Daar is de boel ook dicht tot en met 29 juni. En als laatste de A27 Breda-Gorinchem. Daar is het ook druk in verband met de spoedreparatie van de verbindingsweg. En daarom is die verbindingsweg ook nog een keer dicht vandaag. Dus dat betekent dus dat er ook weer daar een file is.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwestraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een hele goede morgen, Venlo Vintage. Lekker weekend. Wauw.
2: Voor de wekker wakker.
3: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.

Ja, het is eigenlijk een zomers liedje, maar je hoort het liedje ook in de winter voorbij komen hoor, van Old Paul. Nou, gewoon als je een good feeling hebt, dan wordt het liedje meestal wel gedraaid op de radio, hè. Je hoort Old Paul en My Favorite Waste of Time. Goedemorgen, het is zaterdag, 2 uur van dit programma Voor de Wekker Wakker. Ja, het stinkt in Utrecht. Een café in Utrecht heeft aan zijn gasten gemeld dat de deuren nog even dicht blijven vanwege de extreme hitte. Door de hitte gaan we excessief zweten, zo staat er op een briefje op de deur in Utrecht. En dat wil je niet ruiken. Ja, zondag gaat de zaak weer open. Of het zweten dan minder zal zijn, is even afwachten. Er worden temperaturen van rond de 27 graden binnen verwacht, zo zegt het café. Dus ja, je stinkt. En dat vinden we niet fijn. Ja, er staat ook een foto op internet met het briefje op de deur. En volgens mij is het allemaal flauwekul wat die man doet. Die man die wou gewoon zelf niet werken. Die dacht van, nou jongens, het is me te warm. Ik pak wel een zwembadje of zo. Ik sluit de tent. Ja. Ja, het is en het blijft warm, ook als de zon ondergaat. Het is nog altijd zomers op veel plekken. In het westen bijvoorbeeld is de temperatuur in de nacht al gezakt tot 23 graden. Maar in het zuiden en noorden werd het al gewoon nog een normaal 27 graden, 28 graden. En de zon scheen niet eens, hè. Dus, oh jongens. Wat een temperaturen hebben we momenteel in de lage landen, hè. Ja. Ja, en mensen zoeken de koelte op. Nou ja, en dat kan natuurlijk niet alleen zonder gevaar. Want in de Waal, ter hoogte van Tiel, is een man verdronken, zo schrijft Omroep Gelderland. In de buurt van een strandje verdween de man rond 7:30. Bij een grootschalige zoekactie met onder meer duikers, boten en een helikopter werd een man gevonden. Over wat er gebeurd is en over de identiteit is nog niks bekendgemaakt. Ja. Ja, het is altijd oppassen geblazen, hè? Vooral als je in rivieren gaat zwemmen. Hè? Want je hebt vaak onderstroming en dan voor je het weet word je meegesleurd. Ja. Bijna de helft van de werknemers die van de werkgever bescherming tegen de zon krijgen, maar daar nauwelijks gebruik van maken. Dat is zorgwekkend, zo zegt de organisatie tegen huidkanker. Omdat mensen die buiten werken juist een verhoogd risico lopen op huidschade. En natuurlijk ook huidkanker. Ja, dus die moet je eigenlijk gewoon elke dag insmeren. Ja, ongeveer 30% van de werknemers die werkt in de zomer regelmatig buiten. Zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Ja, werkgevers die bieden de medewerkers vaak ook beschermende maatregelen aan. Zoals zonnebrandcreme, schaduwplekken of een zonwerende kledingstuk. Ja, 48% van de buitenwerkers zegt dat ze de bescherming nooit of slechts af en toe gebruiken. Volgens de onderzoekers komt dat omdat veel werknemers de risico's onderschatten. Ja, ruim de helft vindt de extra zonbescherming voor het eigen werk niet nodig. Ja, het is ook belangrijk dat je vandaag de zon buiten je raam houdt. Bijvoorbeeld met de professionele zonwering. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet altijd. Hè. Het kost duur. Je kunt ook een goedkope manier verzinnen. Dat is gewoon gordijnen ophangen aan de buitenkant. Dus zeg maar voor het ruit. Of doeken hangen. Ja. In Barcelona, daar doen ze dat ook. Daar zie je dat mensen gordijnrails aan de gevel bevestigen. En door de gordijnen komt de zon niet op het raam terecht. Waardoor de woning dus minder opwarmt. Dat is misschien wel een leuke tip voor vandaag, jongens. Gewoon gordijnen voor je raam hangen. En dan niet aan de binnenkant, want dat hebben we al. Maar gewoon aan de buitenkant. Voor de wekker wakker. Goedemorgen.

heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. Het weer: op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Een verfrissend weekend met Venlo Vintage. Luister naar de allermooiste klassiekers.

0: zomerzon.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10 op

0: Uit in heavy doses.
1: Venlo Vintage. Een zwembad vol zonnige klassiekers.
2: Alleen de allermooiste klassiekers klinken uit je speakers. Venlo Vintage.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
1: Goedemiddag.

Beleef met Venlo Vintage een wervelend weekend. Boordevol klinkende klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Makuto. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een hele goede middag.
2: Hittegolf? Laat je verrassen en verfrissen door de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage, waar de klassiekers het eeuwige leven hebben.
1: Dondersteboven, dondersteboven.
2: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven.

0: Drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpass uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpass is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Venlo Vintage. Een aangename hittegolf van de allermooiste zomerklassiekers.
2: Goedemiddag.

0: speakers van Venlo Vintage op je speakers, heb je elke dag een spetterende zomerparty.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage, waar de zomerklassiekers zich jong voelen.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Thuijstra met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur en grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Goedenavond.

Laat de klassiekers van Venlo Vintage je avond verrijken en je dromen begeleiden. Geniet van de mooie muziek uit lang vervlogen tijden.

Venlo Vintage. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0.

0: Het weekend is de perfecte tijd om je te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Breng je quality time door met Venlo Vintage.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen, door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: fijne avond. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.
1: Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp, maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede avond.
2: Yeah, man.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp, maar een algemene helmplicht komt er voorlopig nog niet. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermers in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

0: Het is 1 uur.
1: Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
2: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
3: Een goede nacht.
4: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.